economie veel te duur. Deshalb moeten je het anders weten. Dan een kikker, die ziek van de Bundeswehr. Daar stond irgendjet van kameraden. Von Verantwortung und hebra